pas wat ze nekken hebben. Je pas ik alleen. Moet denken af en uit een restaurant.